Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater in Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de driemanspolder een NL-alert verstuurd. En daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Sherry is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hilligersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Sherry zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Sherry staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuist aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder. In de loop van de nacht kans op mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen aan het begin van de dag nog nevel, maar daarna zon, stapelwolken en 19 graden. Tot zover het nieuws.

passie. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater in Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de driemanspolder een NL-alert verstuurd. En daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Cherie is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hilligersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Cherie zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Cherie staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuisde aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder. In de loop van de nacht kans op mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen aan het begin van de dag nog nevel, maar daarna zon, stapelwolken en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater en Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de driemanspolder een NL-alert verstuurd. En daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Cherie is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Cherie zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Cherie staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuisde aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder. In de loop van de nacht kans op mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen aan het begin van de dag nog nevel, maar daarna zon, stapelwolken en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater in Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de driemanspolder een NL-alert verstuurd. En daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Cherie is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hilligersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Cherie zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Cherie staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuist aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder. In de loop van de nacht kans op mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen aan het begin van de dag nog nevel, maar daarna zon, stapelwolken en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater in Zoetermeer heeft gisteravond ook in onze regio voor een brandlucht gezorgd. De Milieudienst kreeg meerdere klachten over een stank van brandend plastic in onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer verstuurde voor onder meer de Driemanspolder een hel alert. Daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer heeft het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag gisteravond op een partijkantoor van D66. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Op het moment van de explosie waren er zo'n 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt alom scherp veroordeeld. Meerdere partijen spreken van een aanslag op de democratie. In september vorig jaar was het gebouw al een keer doelwit van vernielingen na een anti-immigratieprotest. Voor de brand die gisteren woedde in het datacentrum in Almere is in de loop van de avond het seinbrand meester gegeven. Er is een drone naar binnen gestuurd om de schade op te nemen. Het was toen te gevaarlijk om er binnen te gaan. De brand die uitbrak in de ochtend heeft grote gevolgen. Veel organisaties werken met servers van het datacenter. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht ondervinden hinder. De universiteit blijft vandaag dicht vanwege digitale problemen. Ook sommige huisartsenpraktijken kunnen niet in hun systemen en dus ook niet bij gegevens van patiënten. Onder de Nederlanders die zijn opgepakt rondom het grootste kooktransport ooit ter wereld zit ook een Rotterdammer.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Brede Water in Zoetermeer heeft gisteravond ook in onze regio voor een brandlucht gezorgd. De Milieudienst kreeg meerdere klachten over een stank van brandend plastic in onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer verstuurde voor onder meer de driemanspolder een NL Alert. Daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer heeft het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag gisteravond op een partijkantoor van D66. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Op het moment van de explosie waren er zo'n 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt alom scherp veroordeeld. Meerdere partijen spreken van een aanslag op de democratie. In september vorig jaar was het gebouw al een keer doelwit van vernielingen na een anti-immigratieprotest. Voor de brand die gisteren woedde in het datacentrum in Almere is in de loop van de avond het sein brandmeester gegeven. Er is een drone naar binnen gestuurd om de schade op te nemen. Het was toen te gevaarlijk om er binnen te gaan. De brand die uitbrak in de ochtend heeft grote gevolgen. Veel organisaties werken met servers van het datacenter. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht ondervinden hinder. De universiteit blijft vandaag dicht vanwege digitale problemen. Ook sommige huisartsenpraktijken kunnen niet in hun systemen en dus ook niet bij gegevens van patiënten. Onder de Nederlanders die zijn opgepakt rondom het grootste kooktransport ooit ter wereld zit ook een Rotterdammer. Volgens het AD, die de stukken van de Spaanse justitie heeft mogen inzien, gaat het om Alexander T. Die werd in 2010 nog veroordeeld tot 7 jaar cel omdat hij op een Antilliaans feest iemand in zijn nek schoot. In totaal zijn 6 Nederlanders opgepakt. Ze zouden volgens de krant verantwoordelijk zijn geweest voor de bewaking van de 30.000 kilo aan boord van de Arconian. Een andere verdachte was vorig jaar nog opgepakt in de Rotterdamse haven op verdenking van het uithalen van coke uit de container. Het schip werd ruim een week geleden onderschept na tips van de Nederlandse politie. Een criminele informant had doorgegeven dat het schip vol met coke zat. Het weer. De ochtend begint grijs, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselt de zon en af met stapelwolken. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en dan wordt het een graad of 21. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal.

0: Ridderkerk.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Het weer van deze woensdag lijkt op het weerbeeld van gisteren. Vanochtend is er veel bewolking. Vanmiddag klaart het wat op en komt de zon er geregeld bij. Het blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 14 of 15 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 7 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Brede Water in Zoetermeer heeft gisteravond ook in onze regio voor een brandlucht gezorgd. De Milieudienst kreeg meerdere klachten over een stank van brandend plastic in onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer verstuurde voor onder meer de Driemanspolder een NL-alert. Daarin staat dat wie last heeft van de rook ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer heeft het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag gisteravond op een partijkantoor van D66. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Op het moment van de explosie waren er zo'n 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt alom scherp veroordeeld. Meerdere partijen spreken van een aanslag op de democratie. In september vorig jaar was het gebouw al een keer doelwit van vernielingen na een anti-immigratieprotest. Voor de brand die gisteren woedde in het datacentrum in Almere is in de loop van de avond het zijn brandmeester gegeven. Er is een drone naar binnen gestuurd om de schade op te nemen. Het was toen te gevaarlijk om er binnen te gaan. De brand die uitbrak in de ochtend heeft grote gevolgen. Veel organisaties werken met servers van het datacenter. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht ondervinden hinder. De universiteit blijft vandaag dicht vanwege digitale problemen. Ook sommige huisartsenpraktijken kunnen niet in hun systemen en dus ook niet bij gegevens van patiënten. Onder de Nederlanders die zijn opgepakt rondom het grootste kooktransport ooit ter wereld zit ook een Rotterdammer. Volgens het AD, die de stukken van de Spaanse justitie heeft mogen inzien, gaat het om Alexander T. Die werd in 2010 nog veroordeeld tot 7 jaar cel omdat hij op een Antilliaans feest iemand in zijn nek schoot. In totaal zijn 6 Nederlanders opgepakt. Ze zouden volgens de krant verantwoordelijk zijn geweest voor de bewaking van de 30.000 kilo aan boord van de Arconian. Een andere verdachte was vorig jaar nog opgepakt in de Rotterdamse haven op verdenking van het uithalen van coke uit de container. Het schip werd ruim een week geleden onderschept na tips van de Nederlandse politie. Een criminele informant had doorgegeven dat het schip vol met coke zat. Het weer. De ochtend begint grijs, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselt de zon en af met stapelwolken. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en dan wordt het een graad of 21. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Het weer van deze woensdag lijkt op het weerbeeld van gisteren. Vanochtend is er veel bewolking, vanmiddag klaart het wat op en komt de zon er geregeld bij. Het blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 14 of 15 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 7 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 30 uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel afpersen van tientallen kinderen. Ook kwam die bij een meisje van 13 thuis in Alblasserdam dat hij meerdere keren heeft verkracht. In totaal maakte de man 72 slachtoffers, vooral jonge meisjes, via het online spelplatform Zepeto. De man gaf dingen weg in het spel in ruil voor bijvoorbeeld naaktfoto's. Daarna werden de slachtoffers afgeperst en dreigde hij de foto's verder te verspreiden. Omdat de kans op herhaling groot is, is ook tbs met dwangverpleging geëist tegen de man. Metaaldieven hebben vorige maand voor tonnen aan nikkel en kobalt gestolen op een afgesloten terrein in de Europoort. De diefstallen waren op klaarlichte dag bij P&O Ferries. De eerste lading werd gestolen op 7 april. Het ging om 20.000 kilo nikkel en kobalt. De tweede diefstal was vorige week donderdag. Toen ging het om 27.000 kilo. Kobalt wordt vooral gebruikt in oplaadbare batterijen en is daardoor zeer gewild. De metaal nam dan ook sterk in waarde toe de afgelopen jaren. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. 30 mensen waren op dat moment binnen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma.
2: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
1: Er zitten verdachten vast, maar een motief voor de aanval is nog niet bekend. De PVV gaat mogelijk toch deel uitmaken van het gemeentebestuur in Papendrecht. Er zijn gesprekken gestart tussen de PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht, meldt RTV Dordt. Verkenner John Bell had eerder een mogelijke coalitie voorgesteld tussen PVV, VVD en CDA, maar daar zagen de partijen weinig in. Een tweede verkenner, oud-staatssecretaris Bekking, die stelde toen voor een samenwerking met onafhankelijk Papendrecht en PVV en VVD. Die partijen gaan nu met elkaar om tafel om tot een akkoord te komen. Het weer. In de ochtend is grijs, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselt de zon af met stapelwolken. Het is 17 tot 19 graden. Morgen is het dan zonnig en dan kan het 21 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hele goedemorgen luisteraars. Heel hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 5 mei en het is weer tijd voor seniorentijd. Vandaag is een hele bijzondere dag, want internationaal is het de dag van de verloskunde en Wereldastmadag. Maar nationaal vieren wij natuurlijk Bevrijdingsdag. En zo dadelijk in het eerste uur beginnen we, zoals u van ons gewend bent, met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier, want Ron heeft een woord gekozen van 11 letters dat alles te maken heeft met vandaag, de Bevrijdingsdag. Maar gaat het u te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer natuurlijk, zoals altijd. En we spelen voor een bon van Celicious. Vandaag hebben we ook weer de altijd leuke column van Teun Rijsdijk. Deze week deel 2 van Trouwen of Hokken. En het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer, heel toepasselijk genaamd Vrijheid. Aan de telefoon vandaag op de redactie Ron en Lucas. Zo fijn dat je er weer bij bent, Lucas. We hebben je gemist. Ik, maar heel veel luisteraars ook. Hier in de studio achter het glas zit Stefan. Een hele goede morgen, Stefan. Dat is onze technicus voor vandaag. En Wendy is er ook weer als onze vliegende kiep. En Michiel, dank je wel voor het weer samenstellen van de muzieklijst. En het regelen van de muzikale zaken rondom de quiz natuurlijk. Mocht u nou een bepaald liedje graag willen horen, u kunt ook met ons bellen. Ron of Lucas noteren dan de titel en de artiest. En dan kijkt Stefan of het nummer in ons archief staat. En als het dan lukt, laten wij uw verzoeknummer deze uitzending nog horen. U kunt ons dan bellen op 0180 430 777. Mijn naam is Angelique en we gaan er weer een hele gezellige uitzending van maken.

Ja, Blue Mink met een hit uit 1970, waarvan de muziek ook werd gebruikt voor een reclame in 1984. Als u dacht, kom me bekend voor. Ja, Margriet Eshuis die zong toen: ik heb een man, een zoon en een hond. En ik doe mijn was met nieuwe diks aan. Geweldig. Maar we gaan nu eerst even naar de quiz. De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. Ja, voor de quiz noteren we dus 11 letters. Het is een woord van 11 letters wat alles te maken heeft met vandaag. Noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden, zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. Alleen de eerste en de laatste letter, dus de eerste en de laatste vraag, die staan al op de juiste plaats. Vraag 1. De capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de 6 letters. Dus de capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de puntje, puntje, puntje. 6 letters. En vraag 2. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? 4 letters. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? Dus meneer Frank, 4 letters. En vraag 3. Op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door de Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? Dus op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? 7 letters. En vraag 4. Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? 8 letters. Dus vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? 8 letters. En vraag 5, dat is de muziekvraag. We zijn op zoek naar de naam van deze band, maar we zoeken de tweede naam, dus niet het voorvoegsel. Welke band horen wij hier?

0: zijn op zoek naar de naam van deze band zonder het voorvoegsel. En dat gaat om vraag 5. Dan gaan we verder met vraag 6. Deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wie waren zij of hoe noemen wij dat? 13 letters. Dus voor vraag 6. Deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij of hoe heet dat? 13 letters. En vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 Beslissingsdag. Wat is de militaire aanduiding? Dus hoe noemen wij dat ook wel? Het heeft 1 en 3 letters met een streepje ertussen. Dus voor vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 Beslissingsdag. Wat is de militaire of Engelstalige aanduiding? 1 plus 3 letters. Vraag 8, dat is de toetervraag of de bliepvraag. Welke kleur hebben de appeltjes in het liedje van Max van Praag?
1: Daar zijn de appeltjes van weer.
0: Ja, nou, volgens mij zonder Max op de achtergrond hadden we het ook geweten. Want de appeltjes van Toet. En voor vraag 9, wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? 10 letters. Voor vraag 9, wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? 10 letters. Voor vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zoeken zijn voornaam. 8 letters. Dus voor vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zijn op zoek naar zijn voornaam. 8 letters. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag, vraag 11. De eerste letter van het antwoord staat dus ook op de juiste plaats al. Hè? Hou er rekening mee. Vraag 11. In welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Dus in welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. En ja, ik kan u verklappen dat dat allebei ook dezelfde letters zijn om het een beetje makkelijker te maken. De hint is, dit begon na de bevrijding in mei 1945. Nou, heel veel succes met puzzelen. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Sheila Clark met England Swings. En ik heb het net met Stefan erover. Gaan we het wel of niet weggeven? Nou, ik mag u vertellen dat dit met een van de vragen bij de quiz te maken heeft. Dus succes met puzzelen.

Om even op een prettige manier goed wakker te worden. De Orange Colored Sky van Michael Bublé was dat. En ook dat heeft weer toepassing op een van de vragen van onze quiz. En we spelen voor een bon van Celicious op het Dillenburgplein. Die verkopen homemade gebak en een heleboel lekkere dingen. U kunt daar terecht voor een bakje koffie, thee en smoothies. Echt de moeite waard om mee te spelen. En we hebben ook een verzoekje binnengekregen van Yvonne Willemstein, omdat haar vader jarig is vandaag. Papa, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Yvonne is jarig en het is van haar papa. Ja, inderdaad. Goed zo, Stefan. Ik word even gecorrigeerd. Yvonne, jij bent jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En jouw vader heeft deze plaat aangevraagd voor jou. Lee Towers met Happy Birthday.

0: Ja, de vader van Yvonne Willemstein heeft deze plaat aangevraagd voor Yvonne. Die is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Uiteraard ook namens het hele team van Seniorentijd en heel Radio Ridderkerk. Dan is het alweer tijd eigenlijk om te gaan luisteren naar de column van Teun Rijsdijk. En deze week gaan we naar deel 2 van 2, Trouwen of Hokken.
1: Trouwen of Hokken 2. Wij hadden dus dat huis in de Jacob Oberichstraat in Slikkeveer gekregen. En het leek mij leuk om een foto te maken als ik mijn vrouw over de drempel droeg. Ja, romantisch, dat was ik toen nog. Ik had in de kamer een fototoestel op statief opgesteld met een flitser met een lampje erin en een lange afstandsontspanner erop aangesloten. Dat was een slangetje met aan het einde een bal die als je erin kneep de camera af deed gaan. Die bal had ik onder de deurmat in de hal gelegd. Dus als ik erop zou stappen met mijn bruid in de armen, zou de flitser afgaan en de foto gemaakt worden. Dat was tenminste de bedoeling. Maar helaas ging de flitser op het moment suprême niet af en dacht mijn kerstverse vrouw een vreemde vent in onze kamer te zien, wat de nodige opschudding gaf. Nadat ik alles opnieuw aangesloten had en de hele procedure nogmaals doorgelopen, ging de flitser wel af. Resultaat, een foto waar we nu nog om moeten lachen. Mijn vrouw werkte in die tijd in het diakonessenhuis in Rotterdam en dan mochten geen getrouwde vrouwen werken, dus werd ze daar ontslagen. Ik heb circa 35 jaar een vestiging in Ridderkerk gehad als reportagefotograaf en in die hoedanigheid honderden trouwreportages gemaakt. Over wat ik in al die keren meegemaakt heb, zou ik een boek kunnen schrijven. Ik weet niet hoeveel keren de maximumsnelheid binnen een groot aantal bebouwde kommen in Nederland met vele kilometers per uur overschreden, omdat je als fotograaf altijd als laatste bij het gemeentehuis wegrijdt, maar ook weer als eerste bijvoorbeeld bij de kerk moet zijn. Toch heb ik nooit een bekeuring gehad. Wel een keer voor fout parkeren, maar toen bleek de bruid de dochter van de gemeentesecretaris te zijn en ik heb er nooit meer iets van gehoord nadat ik het haar vertelde. Ik had altijd een zelfgemaakte kaart met fotograaf erop in mijn auto liggen en bijna altijd werkte dat als ik fout geparkeerd stond. Ik heb, om maar eens een paar voorbeelden van rare dingen te noemen, wel eens een aanstaande bruidegom een kwartier voordat er getrouwd zou gaan worden stomdronken uit het café van Heijman gehaald, nadat iedereen zich afgevraagd had waar hij bleef en de bruid bang was dat ze toch over zou blijven. De trouwrij ging nog wel door, maar of hij precies begreep wat er gebeurde, was niet helemaal duidelijk. Ook vroeg ik, door de zoeker kijkend, eens aan een bruidsmeisje of ze een klein stapje achteruit wilde doen, waarop ze kopje onder in een vijver verdween. Nee, geen foto van gemaakt. Ik had eens een stel waarvan de bruid zo zwanger was dat ze elk kwartier flauw viel. Haar vader had me van tevoren verboden foto's aan profiel te maken, van opzij dus, omdat hij zich kennelijk een beetje geneerde. Want dat was toen nog een schande. Toen ze in het park weer onderuit ging en ik me over haar heen boog, scheurde ik van voor tot achteruit mijn broek, waarop ze net er weer bij kwam. Er was in die tijd in Ridderkerk een ambtenaar van de burgerlijke stand, wiens toespraakje ik uit mijn hoofd kende, zodat dat altijd hetzelfde was. Handig, want zo wist ik precies wanneer ik mijn flitser aan moest zetten. Ook is het al voorgekomen dat het gelukkige stel al uit elkaar was voordat de foto's klaar waren. Of dat er politie-escorte was vanwege slaande ruzie in de familie. Leuk was wel die keer toen de bus, waarin de bruidspaar en gasten vervoerd zouden worden, bij vertrek van het gemeentehuis niet wilde starten. En alle mannen in een goede pak die bus aan moesten duwen. Wat natuurlijk mooie plaatjes opgeleverd heeft. Ook van het aanduwen van de Ferrari, waarvan het contactsleuteltje al bij het huis van de bruidegom afbrak, heb ik mooie foto's gemaakt. De verhuurder was er niet blij mee, maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Het gebeurde vroeger ook dat vooral de broers en de zwagers van het stel een geintje met het stel uithaalden. Dat kon variëren van al het serviesgoed op de traptreden zetten, of spinaziezaad met scherpe punten in het bed strooien, tot alle sloten van de buitendeuren vol spuiten met siliconenkit. Dat laatste vond ik een laffe streek. Dat kon je nauwelijks een geintje meer noemen. Tot slot iets wat ik meemaakte tijdens een trouwerij ergens in de Krimpenerwaard. Er trouwde een belangrijke aannemer in het dorp. En voor deze gelegenheid was de burgemeester de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat gebeurde wel meer bij meer dan gewone mensen. De man kon niet echt goed speechen en hij vergeleek het huwelijk met het bouwen van een huis. Je spaart ervoor, je maakt plannen en voorbereidingen. En dan op een dag, zo zei hij, wordt de eerste paal geslagen. Het was even doodstil in het gemeentehuis en de burgemeester kleurde tot aan zijn knikkerpit, omdat hij zich realiseerde dat dat niet zo'n handige opmerking was, waar best eens een andere betekenis aan gegeven zou kunnen worden. Toen ging er iemand lachen en de burgemeester lachte ook maar mee. Weliswaar als een burgervader die kiespijn heeft, maar wat kon hij anders? Ik heb tijdens de rest van de trouwdag die opmerking nog vaak terug horen komen. Ja, vroeger kon je lachen.

Vanuit de Kerk aan de Maas wordt morgen een bezoek gebracht aan landschapstuin Het Struweel in Rijsoord. Vertrek om 9 uur vanaf de Kerk aan de Maas aan de Pretoriusstraat 56. In de tuin aan de Rijksstraatweg nummer 5 worden zij ontvangen met koffie, waarna een korte inleiding volgt over het ontstaan van de tuin. Vervolgens is er gelegenheid om de tuin op eigen tempo te verkennen. Bezoekers kunnen onder meer een boerderijtuin, een kruiden- en groentetuin, hoogstam, boomgaard, griend, griefhoutbos en een moerasoever met paddenpoel bekijken. Ook zijn er akkers met traditionele landbouwgewassen en diverse planten te zien. Nou, het lijkt me echt superleuk. Aanmelden kan via Wil Wendrich. U kunt haar bellen op 0180 487 050, of via wil.wendrich@planet.nl. De kosten betalen €12,50, dat dan weer wel, maar het wordt geheel verzorgd. Dus morgen bezoek aan Het Struweel vanuit Kerk aan de Maas. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Vanavond wordt er in de Echterskerk in Ridderkerk Drievliet een oranje concert gehouden met koor en samenzang. Tijdens de avond treden het christelijke koor Rejoice en het Slikkeveers christelijk mannenkoor op, beide onder leiding van Jan-Peter Til. Muzikale medewerking wordt verleend door Cornelis en Oude op de piano, Edward de Bode op trompet en Johan Grimwis op cajon, of cajon eigenlijk. De samenzang wordt begeleid op orgel. De opening en sluiting zijn in handen van T.R. Rietveld. Op het programma staan vaderlandse liederen, koorzang, een instrumentaal intermezzo en samenzang. De avond wordt afgesloten met het Wilhelmus. En wat nou zo leuk is, onze eigen Ron die zingt in dat mannenkoor. Dus wilt u Ron live aan de slag zien vanavond naar het Oranje Concert. Het concert begint vanavond om 19:30 en de deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een 19:30 voor aanvang open, dus om 19:00 vanavond. De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel kan er na afloop een vrije gift gegeven worden die na aftrek van de onkosten bestemd is voor het actiecomité Hoop voor Kinderen.

Onze eigen Rijsoordse molen is aanstaande zaterdag 9 mei geopend voor publiek tijdens de Nationale Molendag, wanneer in heel Nederland molens draaien en te bezichtigen zijn. Bezoekers kunnen terecht voor de verkoop van meel- en streekproducten zoals honing, mosterd en specerijen. En ook zijn er producten verkrijgbaar van Bakkerij Voordijk en worden er hele leuke cadeaupakketten met molenproducten aangeboden, onder meer voor Moederdag. Super cadeau! Daarnaast zijn radiozendamateurs aanwezig en geven de molenaars zelf rondleidingen. De molen is geopend van 10 tot 4 uur 's middags. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is mogelijk voor het onderhoud van de molen. De Rijsoordse molen is een van de laatste complete en nog regelmatig in bedrijf zijnde molens op IJsselmonde en is eigendom van stichting De Rijsoordse Molen, die volledig uit vrijwilligers bestaat. U kunt de molen vinden aan de Waalweg nummer 11 in Rijsoord.

Carpenter is een van mijn favoriete Top of the World. En ook deze heeft te maken met een van de vragen bij de quiz. Ik mag van Stefan niet vertellen welke vraag, maar vooruit. Zaterdag is er een hoop te doen in Ridderkerk. Er is ook een voorjaarsfair in Slikkeveer. Want de gereformeerde gemeente Ridderkerk Slikkeveer houdt dus op 9 mei een voorjaarsfair bij de Ebenhezerkerk en in het Visnet. De fair vindt plaats van 10 tot 3 uur 's middags en de opbrengst is bestemd voor de zending en de renovatie van de kerk. Bezoekers kunnen het terrein betreden via de Oranjestraat 110 en de Graaf Lodewijkstraat 25. Er is een breed aanbod aan producten, waaronder brood en gebak van een bakker uit Rotterdam, groente en fruit, vers geperst sinaasappelsap, zelfgemaakte baksels, oliebollen, snacks en patat. Ik denk dat ik daar maar eens ga kijken even zaterdagmiddag. Ook zijn er kaas, bloemen en cadeauartikelen verkrijgbaar. Bij de honingkraam kan worden ingeschreven voor een excursie naar Imkerij bij 120A aan de Kiewietsweg, die op 27 juni plaatsvindt. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals springkussen, grabbelton, suikerspin en sjoelwedstrijd. En om 1 uur wordt er een veiling gehouden. Superleuk voorjaarsfair Slikkeveer aanstaande zaterdag van 10 tot 3.

Dit nummer is de basis voor de presidentscampagne van degene die verzoeken bij vraag 9. En dan riepen ze Ike, Ike, we like Ike. En dat is ook wel bekend als de I Like Ike campagne uit 1952. En was bedoeld om de enorme populariteit van deze Dwight als oorlogsheld om te zetten in politieke steun. Het was een van de eerste en meest succesvolle voorbeelden van een modern, catchy politiek liedje op televisie, ontworpen om zijn bijnaam te benadrukken en naamsbekendheid te vergroten. Ja, nou leuk. We hebben allemaal liedjes gehad die te maken hebben met onze quiz. Ik hoor dat er ontzettend goed gebeld wordt. We hebben ook een hele leuke bon te verdelen natuurlijk. Maar ons eerste uur zit er alweer bijna op. Dus we gaan er eventjes uit voor reclame en het journaal. En we komen zo meteen weer bij u terug. Tot zometeen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. Er wordt al goed gebeld, maar er zijn ook een aantal mensen die het niet het goede antwoord hebben, maar er vlakbij zitten. Puzzel nog eventjes mee. We spelen om een bon van Celestius op het Dillenburgplein. Ja, daar kunnen we heerlijke gebak, taarten, allerlei homemade lekkere dingen kopen of inwisselen voor de bon. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden, zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. En de eerste en de laatste letter, die beginnen ook allebei met dezelfde letter. Dus dat is een klein hintje. We gaan beginnen met vraag 1. De capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de... Nou, daar hebben we ook al mooie liedjes over gehoord. Onder andere van mijn favoriet, The Carpenters. Dus de capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de... 6 letters. Vraag 2. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? 4 letters. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank? Dus hoe heet meneer Frank van zijn voornaam? Vraag 3. Op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? 7 letters. Dus op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van ons land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij? En vraag 4. Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? Het is een land in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk, hè? Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe? 8 letters. En vraag 5 is de muziekvraag. We zoeken de naam van deze band, maar zonder het voorvoegsel.

0: We zoeken dus de naam van de band zonder het voorvoegsel voor vraag 5. En vraag 6 is, deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij? Wat deden ze? Wat was dat? De geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij? 13 letters. En vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 beslissingsdag. Wat is de militaire aanduiding? De historische datum waarop de geallieerde landingen in Normandië begonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft een Engelse-Amerikaanse naam. Wij noemen het dus beslissingsdag. Het heeft 1 en 3 letters. Dus vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 beslissingsdag. Wat is de militaire Engelse-Amerikaanse aanduiding? 1 en 3 letters. En vraag 8. Dat is de toetervraag. Welke kleur hebben de appeltjes in het liedje van Max van Praag?
1: Daar zijn de appeltjes van de weer.
0: Nou, kort maar krachtig. In het eerste uur hebben we ook Michael Bublé gedraaid. Die...
1: Daar zijn de appeltjes van de weer.
0: Ja, die ook zoiets had van piep. En vraag 9. Wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? 10 letters. Dus wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog? En in het eerste uur hebben we daar ook een heerlijk liedje over gedraaid, wat hij later heeft gebruikt voor zijn politieke campagne. En vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zoeken zijn voornaam. Toen was het nog een hoogheid. 8 letters. Dus voor vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. We zoeken zijn voornaam. 8 letters. En tot slot vraag 11. In welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Dus in welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken? 10 letters. Nou, noteert u de eerste letter van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter die staan al op de goede plaats. En deze keer zijn het ook allebei dezelfde letters. Dat scheelt misschien. En de hint is, dit begon na de bevrijding in mei 1945. En het wordt gekenmerkt door hard werken, woningnood, snelle modernisering. Transformeerde het land onder leiding van onder andere Willem Drees en Marshall Hulp tot een welvarende samenleving. En daar hebben we dan een bepaald woord voor en dat woord zoeken wij. Dus dit begon na de bevrijding in mei 1945. We spelen voor een bon van Silicious, dus dames en heren, belt u alstublieft. Het is zeker de moeite waard. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Dr. Bernard. Ja, Stefan en ik hadden zoiets van... We hebben hem nog niet zo lang geleden gedraaid... maar we willen u toch niet onthouden. Het heeft betrekking op vraag 10. Maar dat had u natuurlijk al lang door. Ik heb een leuk berichtje over onze buurgemeente Barendrecht. Want in de bibliotheek in het Kruispunt... wordt deze maand aandacht geschonken aan 3 Barendrechtse vrouwen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet hebben gezeten. Er hangen grote foto's met daarbij het verhaal van deze heldinnen. Martha van Heusden Pikaar, Nieltje Niemandsverdriet en Jaan Jiskoot. En het initiatief voor de mini-expositie is genomen door de historische vereniging Barendrecht. En de expositie is te zien tot donderdag 4 juni. Het verhaal van Martha van Heusden Pikaar gaat terug naar het begin van de oorlog. Samen met haar man Ted raakte zij direct na het bombardement op Rotterdam betrokken bij hulpverlening aan evacuees en onderduikers. De Barendrechtse vervoerde als koerier geld, wapens en bonkaarten en was betrokken bij het plegen van overvallen op distributiekantoren. Vanaf 15 mei 1940 ving ze thuis haar eerste evacuees op, waarna vele Joodse onderduikers en verzetsmensen volgden. Omdat mannen vaker gefouilleerd werden door de Duitsers dan vrouwen, kreeg Martha de specifieke taak om wapens te vervoeren. In 1950 publiceerde ze haar belevenissen in het boek Wij en een Volk, belevenissen van een koerierster. Als een van de eerste vrouwen die kort na de oorlog haar herinneringen aan het verzetswerk beschreef. De Barendrechtse bibliotheek zit in het Kruispunt op Middenbaan 111. En het is gewoon van de Bibliotheek aan Zet. Wilt u wat meer informatie, kunt u daar op de website kijken van Bibliotheek aan Zet. Ik denk dat het zeker de moeite waard is.

Ja, met Dance Me to the End of Love zijn we toegekomen aan het gedicht dat voorgedragen wordt door Hilly Braveboer. En vandaag heeft ze het over vrijheid.

Vrijheid. Een gedicht van Jacqueline Rowlands. Vrijheid is een recht om zelf te beschikken over je leven. Dat je vrij kan zeggen, denken en geloven. En jouw waarde door mag geven. Vrijheid is een recht om in vrede te mogen leven. Zonder angst of onderdrukking. Met respect voor al het leven. Vrijheid is een recht. Maar miljoenen mensen is dat recht ontnomen. Ze worden uitgebuit en misbruikt. Maar waar zal een hulp vandaan komen? Vrijheid is een recht. Ik zal alles wel willen geven als eens alle kinderen wereldwijd in vrijheid kunnen leven.

De orgelzolders in de Breepleinkerk zijn vandaag nog tot 4 uur open voor publiek en de toegang is vandaag in ieder geval gratis. Want in de Tweede Wereldoorlog had de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een groot geheim. Op de twee zolders, schuin boven het orgel, zaten 3 Joodse echtparen ondergedoken. En wat begon als een tijdelijk onderkomen voor 6 weken, werd een onderduik van 3 jaar. Het verhaal van de Breepleinkerk is een verhaal van moed, hoop en vertrouwen. En een verhaal vol wonderen. Zo werd er een kerngezonde baby geboren. En tijdens een razzia, 3 weken voor de bevrijding, werden de onderduikers niet gevonden. U kunt een rondleiding boeken als u vandaag niet gaat voor €12,50 per persoon voldoen bij binnenkomst van de kerk en dit kan alleen met PIN. De kerk is gevestigd aan de Van Maalsestraat 104 in Rotterdam en dat zit dus op het Breepleinkerk. U kunt via de website een rondleiding boeken eventueel en meer informatie bekijken, foto's bekijken en dingetjes lezen op orgelzolders.nl. En het is zo bijzonder dat de eerdere burgemeester Abu Talib het Anne Frankhuis van Rotterdam heeft genoemd. Het is zeker de moeite waard. Ik kan u vertellen, om de zolders zelf te bezichtigen moet u wel een trap op. Dus dan moet u goed ter been zijn. Maar als u dat niet kunt, beneden in de kerk is ook van alles te zien. En de gidsen die vertellen u een geweldig verhaal. Zeker de moeite waard. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Aanstaande zaterdag is er een presentatie over het bombardement in Rotterdam. Want op 14 mei 1940 werd het centrum van Rotterdam door Duitse bommen voor een groot gedeelte verwoest. Het verhaal achter deze onuitwisbare gebeurtenis zal op zaterdag 9 mei belicht worden door de heer Henk Stroeve. Ook de daarop volgende wederopbouw van de stad en vanuit welke visie dat is gebeurd, zal hij onder de aandacht brengen. De man die reeds bij eerder gelegenheden de opbouw van na de Tweede Wereldoorlog van de getroffen stad en de razzia van Rotterdam voor een schare genodigden behandelde, heeft juist op deze datum dit onderwerp gekozen om een ieder in de gelegenheid te stellen dit bij te komen wonen. Henk Stroeve, inmiddels inwoner van Ridderkerk, is zich na een loopbaan van meer dan 40 jaar bij de politie in Rotterdam gaan verdiepen in die stad. Dus belangstellenden kunnen zich aanmelden op info@oudridderkerk.nl, waar vanaf 14:30 de deur aan de Kerksingel 26 openstaat.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar. Ja, en bij mij in de studio is Lucas binnenkomen lopen.
1: Goedemorgen. Welkom,
0: Lucas.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ik ben blij dat ik er weer ben.
0: Nou, ja. We hebben je zo gemist. Ja. Nou, zo goed
1: jullie,
0: dat je er weer bent.
1: Jullie ook.
0: Ja, ja, toppie. Echt toppie. Hey, je vertelde net dat er supergoed gebeld is.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, helemaal fijn.
1: Heel veel reacties erop gehad, ja.
0: En
1: ja,
0: dat komt misschien ook omdat we zo'n mooie bon verloten van Celicius natuurlijk.
1: Mooi, hè? Absoluut.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook weer natuurlijk een nationale feestdag weer natuurlijk ook.
0: Ja. Oké, nou dan laten we maar gewoon met de quiz gaan beginnen en kijken hoe we verder komen.
1: Prima Angelique.
0: Oké, de eerste vraag. De capitulatie van de Duitsers in Nederland werd in mei 1945 getekend in Hotel de...
1: Wereld.
0: Ja, de W van Wereld.
1: Wereld.
0: Ja, dat is eigenlijk ieder jaar ook middelpunt natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: En vraag 2. Wat is de voornaam van de vader van Anne Frank?
1: Otto ja, Frank.
0: Natuurlijk, Otto. Ja. Sorry? Ja, er zit iemand in mijn oor te schreeuwen nu. Stefan die zit zich ermee te bemoeien. Papa Otto. En vraag 3. Op 7 mei 1945 werd deze stad in het midden van het land bevrijd door Canadese en Britse troepen. Welke stad zoeken wij?
1: Dat was Utrecht.
0: Ja, dat was Utrecht inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk van allerlei steden gelukkig bevrijd. Maar in dit specifieke geval ging het om Utrecht.
1: Utrecht.
0: En vraag 4. Vanuit welk land sprak koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog via de radio het Nederlandse volk toe?
1: Engeland.
0: Ja, vanuit Engeland. Maar dat was toch ook Radio Oranje?
1: Ja, daarom hè.
0: Ja, hè?
1: Ja, Radio Oranje, ja.
0: Ja. Radio Oranje. En vraag 5, dat was de muziekvraag. Wat is de naam van deze band?
1: De Ramblers.
2: Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
0: De Ramblers. Ja, tuurlijk.
1: Ik was weer te vlug, Angelique.
0: Ja, de maat.
1: Excuus.
0: Helemaal goed.
1: Ik moet je weer even inkomen.
0: Ja, zo is dat. Nee joh, maar ik vond het jammer dat we niet Loesje helemaal hebben kunnen draaien.
1: Ja,
0: want
1: ja,
0: dat vind ik eigenlijk wel het leukste nummer van
1: nummer,
0: de Ramblers.
1: Hè? Ja, ja.
0: Ja. Ja, nou misschien voor een volgende keer dat we Loesje gaan doen. En Ramblers dus, want het heet de Ramblers. Maar we moesten de R hebben van Ramblers.
1: Ramblers.
0: En vraag 6. Deze geallieerden kwamen letterlijk uit de lucht vallen. Ze kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Polen. Wat waren zij?
1: Parachutisten.
0: Ja, de P van parachutisten. En vraag 7. In het Nederlands heet 6 juni 1944 beslissingsdag. Wat is de militaire aanduiding?
1: D-Day.
0: Ja, en ik ken het ook eigenlijk.
1: Ja.
0: Alleen maar als D-Day en niet als beslissingsdag.
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar ja, overal waar je hoort en ziet en kijkt, iedereen heeft het over D-Day natuurlijk gewoon.
1: Ja,
0: ja. Ja, ook allemaal die geweldige documentaires nu.
1: Absoluut.
0: Hè?
1: Nou, worden het zo weer aan herinnerd, ja, hè? Moet je eerlijk wezen.
0: Maar super mooi dat ze dat doen.
1: Nou,
0: ook dat ze die oude beelden in kunnen kleuren en zo, hè? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is ook om voor de jongeren of de jeugd nu dat, ja, zo levend te houden.
1: Ja, en het is ook leerzaam voor de jongeren.
0: Zeker, hè? ja. Even kijken, dan zijn we toe aan de toetervraag. Vraag 8. Welke kleur hebben de appeltjes in het liedje van Max?
3: Daar zijn de appeltjes van oranje weer.
0: Ja. Welke kleur hadden ze?
1: Welke kleur? Oranje.
0: Ja, natuurlijk. Oranje. Ja.
1: Appeltjes van oranje, hè?
0: Ja, maar het is eigenlijk... De appeltjes van Max, eigenlijk noem je het in één adem, hè?
1: Adem,
0: appeltjes,
1: ja.
0: Van oranje.
1: Appeltjes van oranje.
0: Ja. En vraag 9. Wat is de achternaam van de 5-sterren-generaal die de leiding had over de geallieerde troepen tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog?
1: Eisenhower.
0: Ja, Eisenhower. En die ging later voor president.
1: Ja, zo heet die, hè?
0: Met dat leuke liedje, inderdaad. Ja. Geweldig. En vraag 10. Wie was er namens Nederland aanwezig bij de ondertekening van de capitulatie? Hij was daar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten en we zoeken zijn voornaam.
1: Bernhard, prins Bernhard van Lippe-Biesterveld.
0: Ja, natuurlijk, prins Bernhard. Toen nog prins Bernhard.
1: Toen nog prins Bernhard, ja.
0: Ja, ja, ja, zeker. En wat me altijd een beetje irriteert, dat dit altijd benoemd wordt, de capitulatie. Maar andersom was natuurlijk in Rijsoorte, hè?
1: Ja, ja.
0: Is
1: ja.
0: er getekend. Ja. En daar is altijd zo weinig aandacht voor. Dat vind ik echt jammer.
1: Jammer, hè?
0: En heel goed trouwens dat de gemeente Ridderkerk het museum gewoon openlaat.
1: Ja, ja.
0: Want het is wel wordt tijd dat we daar wat meer aandacht voor ja. hebben. Nou, en dan tot slot de vraag 11, de laatste vraag. In welke plaats wordt elk jaar als eerste het vrijheidsvuur ontstoken?
1: Wageningen.
0: In Wageningen?
1: Wageningen.
0: Ja, nou, en dan hebben we de 11 letters. En wat voor woord wordt het dan?
1: Wederopbouw.
0: Ja, de wederopbouw natuurlijk.
1: Na de oorlog, hè, de wederopbouw.
0: Ja, ja, ja. Met Marshallhulp,
1: ja.
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan moeten we maar eens even kijken wie de bon van Slisjes.
1: Nou, dan gaan we graag. Ja, hoor, hoor maar eens hoeveel ballen ik heb. Hè.
0: Ja.
1: Even kijken. Wie heeft het er gewonnen? Yvonne Willemstein. Yvonne.
0: Nou, dat meen je niet.
1: Nou, en je bent ook jarig vandaag
0: ja,
1: ook. Gefeliciteerd, hoorde ik
0: Ron.
1: Ron.
0: Ja, ja.
1: Hartelijk gefeliciteerd. En nou heb je een leuke prijs voor
0: super.
1: Je verjaardag.
0: Ja, super. Ja? Nou, meid, gefeliciteerd. Zowel met de bon en als met je verjaardag natuurlijk. En nou ja, weet je... Niet getreurd als u niet heeft gewonnen, want volgende week hebben we gewoon weer een quiz.

Luisteraars, het is alweer bijna 12 uur. Wat zijn deze twee uurtjes weer omgevlogen? We maken plaats zometeen voor de reclame en het nieuws. En hierna, zoals altijd, het programma The Sandwich Express, gepresenteerd door Hans Magito. En op vrijdag, na de herhaling van Seniorentijd, gepresenteerd door Ronald Koers. Wij bedanken iedereen die heeft gebeld voor de quiz. Yvonne Willemsteen heeft de bon van Salicious gewonnen. En helemaal toepasselijk, want Yvonne is jarig vandaag. Een hele fijne dag, Yvonne. Aan de telefoon op de redactie vandaag Ron en Lucas. Helemaal fijn dat je er weer bent, Lucas. Maar ook Frank van Kralingen, dank je wel voor je bijdrage vandaag. En hier in de studio aan de andere kant van het glas onze technicus Stefan. Dankjewel ook weer Stefan, natuurlijk. En Michiel, dankjewel voor de muziek en de muzikale omlijsting bij de quiz. Vergeet u vanavond niet het Oranje Concert natuurlijk met Ron, onze eigen Ron. Die zit in het koor in de Ichtuskerk in Rotterdam Drievliet. Daar wordt het Oranje Concert gehouden met koor en samenzang. Om 7 uur is de zaal open en om 19:30 begint het. Laten we allemaal naar Ron komen kijken en luisteren natuurlijk. Nou, dit was het iedereen. Bedankt voor het mogelijk maken van weer een hele leuke en gezellige uitzending. Mijn naam is Angelique. Wij wensen u nog een fijne dag en we hopen natuurlijk dat u volgende week weer luistert.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Ronald Koers.

In de zomer van 1983 stond deze plaat hoog in de top 10 van de Nederlandse top 40. En bijzonder van deze plaat was dat deze single 3 versies van uitgebracht zijn. Met verschillende covers en andere tracks op de B-kant. We openen met Elton John en I'm Still Standing. Vrijdag 8 mei. Het is vandaag dag van de heftruckchauffeur. Het is internationale dag van het Rode Kruis. Het is wereldezeldag. Het is ook draag geen sokkendag. En dit is misschien wel de leukste. Het is vandaag beloon jezelfdag.

We zijn er weer zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, dan zeg ik smakelijk. Suey Lieve staat klaar met sluitje in je armen. Goedemiddag.

0: niet alles geloven wat ze zeggen. Want het is niet vrijdag, of het is niet maandag, maar het is vrijdag. Je hoorde de Bengals hier bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Op meerdere plekken in Ridderkerk zijn de afgelopen weken nieuwe bijenhotels geplaatst. En daarmee komen er extra nestplekken voor wilde bijen en andere bestuivende insecten. En dit is hard nodig, want meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat inmiddels op de rode lijst van bedreigde diersoorten. En bijenhotels staan verspreid in parken, bermen en andere groene gebieden. En volgens de gemeente helpen ze mee aan een betere leefomgeving voor insecten. En wilde bijen zijn belangrijk voor de verstuiving van bloemen en gewassen en steken vrijwel nooit. Alweer in het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze website www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

1973, Rob de Nijs. Ik neem je even mee terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op 8 mei? We beginnen in 1886. Dat is op de kop af 140 jaar geleden. Toen werd de eerste fles Coca-Cola verkocht. Nou, er zijn nog heel veel flessen daarna verkocht. En 24 jaar geleden, 2002, won Feyenoord de UEFA Cup door Borussia Dortmund in de finale met 3-2 te verslaan. En 46 jaar geleden, 1980, werd in het Nederlands stads- en streekvervoer de nationale strippenkaart ingevoerd. Ja, en als je dat ding nog kan herinneren, hè, die blauwe kaarten waar je in zo'n geel apparaatje moest stoppen, dan ben je oud. Helaas kan ik hem zelf ook nog herinneren. En 15 jaar geleden, 2011, won FC Twente voor de derde maal in de geschiedenis de KNVB-beker. En het won de finale van het toernooi met 3-2 van titelverdediger Ajax. Dan heb ik er nog eentje voor je. Wat gebeurde er op 8 maart, of op 8 mei? Nou, 8 mei 1970, en dat is 56 jaar geleden, kwam het album, Beatles-album uit Let It Be. En overigens, de grootste hit op het album was niet de titelsong, maar was track A op de laatste track op de A-kant. Het was een natuurlijk vinylplaat. En dat was Get Back.

0: snap.
1: 4 jaar geleden deed ze met deze plaat mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat was niet zo'n daverend succes, want ze eindigde als 20ste namens Armenië. Maar daarna werd deze plaat echt een mega hit.
2: Regioagenda.
1: Ik wil gewoon iets waar ik niet aan moet komen. Maar ik maak het verhaal nog even af. Had ze een mega hit in heel Europa en in Nederland kwam ze zelfs op een 2e plaats in de top 40. Nou, nu tijd voor de agenda. Vanavond staat er in een nieuwe reeks Serre zomeravondconcerten Big Band To Be onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 26 mei wordt in Wijk

Centrum Bonnes een bijeenkomst gehouden over het voorkomen van online oplichting. En tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over onder andere veilige wachtwoorden, het herkennen van verdachte berichten en het belang van updates. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en aanmelden kan via info@facetridderkerk.nl of telefonisch via 0180 432 350. En op dinsdag 12 mei om 14:30 vindt de jaarlijkse kranslegging plaats bij het monument aan de Donkse Laan. Leerlingen van IKC De Driemaster zorgen de herdenking met muzikale begeleiding van muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. En tijdens deze bijeenkomst staan leerlingen van groep 8 samen met aanwezigen stil bij de gebeurtenissen van dinsdag 8 mei 1945. En dat was 3 dagen nadat de capitulatie van Nazi-Duitsland. Belangstellenden zijn welkom om de herdenking bij te wonen. Lastig bericht. Ik kan hem niet helemaal volgen. Begrijp ik helemaal. Surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of kijk in die app van ons. Download hem op jouw telefoon.

gingen terug in de tijd met Linda Ronstadt en It's So Easy to Fall in Love. En het is je weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij is de zoon van voormalig voetballer Herman Morsing en groeide op in Wierden. Na zijn studie begon hij als freelance ontwerper voor tijdschriften zoals Oor, Autovisie en Hitkrant. En in 1992 wist hij een contract te bemachtigen als componist en auteur voor platenmaatschappij Polygram. Hij boekte successen met verschillende nummers die hij schreef, onder andere voor Romeo en Joël. Sinds 2019 is hij presentator van RTL Boulevard. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands. Eddie Zoe. Met zijn hit uit 2000. Hij is er bijna, maar nog niet helemaal.

0: vandaag centraal. En ik hou van Hollands. Eddie Zoe met zijn enige hit. Bijna. Ja, het was net niet helemaal. En daarvoor zijn we toebeland aan wat anders.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag is het in de regio Ridderkerk overwegend droog en geregeld zon. Al trekken er ook wel wat stapelwolken over. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond koelt het langzaam af en blijft het ook droog. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En later op de dag is een lokale bui niet uitgesloten. En de temperatuur morgen die komt uit rond de 18 graden. En ook zondag loopt licht wisselvallig met af en toe zon. Maar regionaal kan er echt wel wat regen vallen. Het wordt zondag zo'n 17 graden. En na het weekende blijft het voorlopig zachte lenteweer met geregeld ruimte voor zon. Nou, het uitgebreide weerbericht voor de regio lezers surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

een van de vele hits van Ed Sheeran. Je hoorde Galway Girl hier in de Sandwich Express. En we gaan eens kijken wie zijn er allemaal jarig in showbizland. Ik heb niet zo'n hele lange lijst vandaag, dus we zijn er zo doorheen. 41 vandaag, Nikki Plessen. Nederlands modeontwerpster, actrice, presentatrice, model en onderneemster. 51 vandaag, Ruben Nicolai. Nederlands cabaretier en televisiepresentator. En eveneens 51 jaar geworden, Enrique Iglesias. Hij is natuurlijk Spaans zanger en zoon van... Heb ik er nog twee voor je. 68 lentes jong, Simone Kleinsma. Nederlands zangeres, actrice en presentatrice. En Darren Hayes, Australisch singer-songwriter. Hij wordt 54 vandaag. En hij is de zanger van Seven's Garden.

0: vandaag feest bij Seven Garden. Je hoort ze nu met The Moon and Back.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Wethouder Kees van der Duinschoten heeft vorige week het officiële startschijn gegeven voor de werkzaamheden aan de oever bij Park Maasdonk. Vanuit het kraanschip loste hij een lading stenen voor de aanleg van een zogeheten steunberm in de rivier. Die steunberm moet ervoor zorgen dat de oeverconstructie stabiel blijft. En uit onderzoek bleek dat er maatregelen nodig waren om verzakkingen te voorkomen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2027. En daarna wordt ook opnieuw het gebied ingericht. Met onder meer ontmoetingsplekken en een deel van de oude boulders van de pier. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen? Surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.
1: Top 40 trio.
0: En het is zo, zijn we aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, in de Top 40 van week 19, 2006. Want dat is als we 20 jaar terug in de tijd gaan. Waren vijf nieuwe binnenkomers. En op nummer 24 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Bluff en Hemingway. We gaan hem luisteren vandaag, maar niet als eerste. Want de eerste platen die ik klaar heb staan is van Keane. En zij kwamen ook 20 jaar geleden nieuw in de Nederlandse top 40 binnen. Twee plaatsjes lager op nummer 26. Met die knijten van een hit Is It Any Wonder? En na deze hit gaan we kijken wat de top 3 van 20 jaar geleden was.

0: 20 jaar geleden kwamen ze binnen op nummer 26. Je hoorde Keane en Is It Any Wonder. En ik kondig het al voor de plaat aan. Hier is de top 3 van week 19, 2006.
1: Nummer 3.

0: Top 40 Trio.
1: Ja, het was zijn tweede week in de Nederlandse hitlijsten. En hij stoot er gelijk door naar de eerste plaat. Jordan Marco Borsato, Vandaag is Rood. De tweede plaats was voor Shakira Wijsler Cliff Jan. En de derde plaats was voor Juanes en La Camisa Nera. En ik zei het al, hij gaat binnenkomen. Of tenminste, hij gaat langskomen in de Top 40 Trio. Want dit was de hoogste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden.

sluit de top 40 trio deze week af met muziek van eigen bodem. Je hoorde The Sheer en The Girl That Lost Her Mind. En hun kwamen 20 jaar geleden ook nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Dan heb ik nog even dit. Want als je eind volgende week vanwege de feestdagen op pad gaat, moet je rekening houden met flinke hinder op de A16. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tijdens twee weekenden gaat de hoofdrijbanen in beide richtingen dicht. En het verkeer wordt omgeleid onder meer via de A15, A4 en de A20. En bereid je vast voor, want de extra reistijd kan oplopen tot een uur. Nou, tot zover de Sandwich Express voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag is Hans Magieto uw gastheer. Ik ben de volgende week vrijdag weer. En tot aan het nieuws heb ik hier Mea voor je en All About the Money. Dag, een heel fijn weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
6: De Ridder Matinee non-stop.

0: elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Langs de A16 met Hendrik in de Ambacht is vanmorgen brand uitgebroken in een vrachtwagen bij een benzinestation. Die wagen is volledig uitgebrand. Ook is het vuur overgeslagen naar een bestelbus die ernaast stond. Het gaat om het tankstation van OK langs de A16 richting Dordrecht. De vrachtwagen stond op zo'n 20 meter van het tankstation. Dat heeft uit voorzorg veiligheidsmaatregelen genomen, zoals een noodstop met de toevoer naar de pompen. De A16 is ook deels afgesloten geweest vanwege de brand. Ook de afrit naar Hendrik in de Ambacht ging dicht. Ondanks de hek van het Canvas-systeem gaan alle lessen en toetsen op de Erasmus Universiteit gewoon door. Dat heeft de woordvoerder van de universiteit aan Rijnmond laten weten. Het Canvas-systeem wordt gebruikt om lesmateriaal te delen. Nadat duidelijk was dat hackers in het systeem konden komen, is die koppeling afgesloten. Daardoor kan het systeem niet worden gebruikt, maar de lessen gaan wel door. Docenten kunnen bijvoorbeeld via het systeem lessen uploaden en gebruiken. De universiteit werkt inmiddels aan een alternatief voor als het systeem langere tijd buiten werking is. Het aantal overvallen in Rotterdam is het afgelopen jaar met zo'n 20% toegenomen. Blijkt uit cijfers van de politie, die zijn gedeeld door de gemeente. Dat de woninginbraken nam wel af. Over de lange termijn is wel sprake van een daling. Ten opzichte van 2019 is het aantal inbraken en straatroven zo ongeveer gehalveerd. De inbraken en straatroven zijn zogeheten high impact crimes, oftewel misdrijven die een grote impact hebben op de slachtoffers. 3/4 van de overvallen wordt opgelost, zegt de politie. Maar bij woninginbraken is dat maar 6%. De 300 leerlingen van een MAVO in Spijkenisse hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. De Rotterdamse rechtbank heeft bepaald dat de gemeente Nissewaard het schoolgebouw van de Charles de Foucault's MAVO niet zomaar kan opeisen. De gemeente spande een rechtszaak aan omdat in het verleden was bepaald dat de MAVO met een andere school samen een nieuw gebouw zouden gebruiken. Dat nieuwe gebouw was door het groeiend aantal leerlingen bij oplevering al te klein. De gemeente en de scholenkoepel CVO Penta moeten nu dus met opnieuw samen naar een oplossing zoeken, zegt de rechter. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is nog wat grijs, maar de zon komt er echt aan. Vanmiddag wisselt de zon af met stapelwolken tot 19 graden. Vanavond is het helder, morgen zonnig en dan wordt het een graad of 21. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het kan nog tot in de avond duren voordat alles is opgeruimd na de brand bij benzinestation Sandelingen West langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn vanochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig uitgebrand. De bestuurder van de vrachtwagen wilde tanken en stopte ruim voor het tankstation, want daar werd hij erop gewezen dat er rook uit de trailer kwam. Even later stond de vrachtwagen in lichter laaien. Volgens lokale media was het de eerste werkdag van de chauffeur. De A16 is inmiddels weer helemaal open, maar het benzinestation is nog dicht. Het aantal overvallen in Rotterdam is het afgelopen jaar met 20% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie die door de gemeente zijn gedeeld. Het aantal woninginbraken nam wel af. Inbraken en straatroven zijn volgens de politie misdrijven die grote impact hebben op de slachtoffers. Driekwart van de overvallen wordt opgelost, zegt de politie. Maar bij woninginbraken worden in maar 6% van de gevallen de daders gevonden. Ondanks de hek van het Canvas-systeem gaan alle lessen en toetsen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam gewoon door. Het online systeem wordt gebruikt om lesmateriaal te delen. Toen duidelijk werd dat hackers erin konden, is het afgesloten. Dus nu kan het systeem niet worden gebruikt. Maar toch gaan de lessen en de toetsen door. De Rotterdamse Universiteit werkt inmiddels aan een alternatief voor als het Canvas-systeem langere tijd niet kan worden gebruikt. Justitie heeft 8 jaar cel geëist tegen een Amsterdammer voor het witwassen en voor drugshandel via onder andere de haven van Rotterdam. Hij zou betrokken zijn geweest bij een transport van 100 kilo cocaïne naar Rotterdam en nog eens 400 kilo naar Antwerpen. En ook zou hij betrokken zijn geweest bij witwassen van grote geldbedragen. De zaak kwam aan het rollen door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Het was mensen opgevallen dat de Amsterdammer erg dure horloges had, grote hoeveelheden geld bij zich had en ook een geldtelmachine in zijn bezit had. En daar pronkte hij mee op sociale media. En dan het weer, af en toe zon en droog vanmiddag. Het is 17 tot 19 graden. Morgen wordt een zonnige en droge dag met weinig wind en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht iets meer dan 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun, een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten. De rest van de files levert minder dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het kan nog tot in de avond duren voordat alles is opgeruimd na de brand bij benzinestation Sandelingen West langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn vanochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig uitgebrand. De bestuurder van de vrachtwagen wilde tanken en stopte ruim voor het tankstation, want daar werd hij erop gewezen dat er rook uit de trailer kwam. Even later stond de vrachtwagen in lichter laaien. Volgens lokale media was het de eerste werkdag van de chauffeur. De A16 is inmiddels weer helemaal open, maar het benzinestation is nog dicht. Het aantal overvallen in Rotterdam is het afgelopen jaar met 20% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie die door de gemeente zijn gedeeld. Het aantal woninginbraken nam wel af. Inbraken en straatroven zijn volgens de politie misdrijven die grote impact hebben op de slachtoffers. Driekwart van de overvallen wordt opgelost, zegt de politie. Maar bij woninginbraken worden in maar 6% van de gevallen de daders gevonden. Ondanks de hek van het Canvas-systeem gaan alle lessen en toetsen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam gewoon door. Het online systeem wordt gebruikt om lesmateriaal te delen. Toen duidelijk werd dat hackers erin konden, is het afgesloten. Dus nu kan het systeem niet worden gebruikt. Maar toch gaan de lessen en de toetsen door. De Rotterdamse Universiteit werkt inmiddels aan een alternatief voor als het Canvas-systeem langere tijd niet kan worden gebruikt. Justitie heeft 8 jaar cel geëist tegen een Amsterdammer voor het witwassen en voor drugshandel via onder andere de haven van Rotterdam. Hij zou betrokken zijn geweest bij een transport van 100 kilo cocaïne naar Rotterdam en nog eens 400 kilo naar Antwerpen. En ook zou hij betrokken zijn geweest bij witwassen van grote geldbedragen. De zaak kwam aan het rollen door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Het was mensen opgevallen dat de Amsterdammer erg dure horloges had, grote hoeveelheden geld bij zich had en ook een geldtelmachine in zijn bezit had. En daar pronkte hij mee op sociale media. En dan het weer, af en toe zon en droog vanmiddag. Het is 17 tot 19 graden. Morgen wordt een zonnige en droge dag met weinig wind en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Horen nu wel 10 minuten oponthoud. Verderop bij knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda, zowel als op de hoofd- als de parallelbaan, 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook al 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het kan nog tot in de avond duren voordat alles is opgeruimd na de brand bij benzinestation Sandelingen West langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn vanochtend een vrachtwagen en een bestelbus volledig uitgebrand. De bestuurder van de vrachtwagen wilde tanken en stopte ruim voor het tankstation, want daar werd hij erop gewezen dat er rook uit de trailer kwam. Even later stond de vrachtwagen in lichterlaaien. Volgens lokale media was het de eerste werkdag van de chauffeur. De A16 is inmiddels weer helemaal open, maar het benzinestation is nog dicht. Het aantal overvallen in Rotterdam is het afgelopen jaar met 20% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de politie die door de gemeente zijn gedeeld. Het aantal woninginbraken nam wel af. Inbraken en straatroven zijn volgens de politie misdrijven die grote impact hebben op de slachtoffers. Driekwart van de overvallen wordt opgelost, zegt de politie. Maar bij woninginbraken worden in maar 6% van de gevallen de daders gevonden. Ondanks de hek van het Canvas-systeem gaan alle lessen en toetsen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam gewoon door. Het online systeem wordt gebruikt om lesmateriaal te delen. Toen duidelijk werd dat hackers erin konden, is het afgesloten. Dus nu kan het systeem niet worden gebruikt. Maar toch gaan de lessen en de toetsen door. De Rotterdamse Universiteit werkt inmiddels aan een alternatief voor als het Canvas-systeem langere tijd niet kan worden gebruikt. Justitie heeft 8 jaar cel geëist tegen een Amsterdammer voor het witwassen en voor drugshandel via onder andere de haven van Rotterdam. Hij zou betrokken zijn geweest bij een transport van 100 kilo cocaïne naar Rotterdam en nog eens 400 kilo naar Antwerpen. En ook zou hij betrokken zijn geweest bij witwassen van grote geldbedragen. De zaak kwam aan het rollen door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Het was mensen opgevallen dat de Amsterdammer erg dure horloges had, grote hoeveelheden geld bij zich had en ook een geldtelmachine in zijn bezit had. En daar pronkte hij mee op sociale media. En dan het weer, af en toe zon en droog vanmiddag. Het is 17 tot 19 graden. Morgen wordt een zonnige en droge dag met weinig wind en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er zijn eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, de dagelijkse file bij Roelevarensveen. Je hebt daar ongeveer 10 minuten op onthoud. Verderop tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook nog 10 minuten vertraging. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft is zojuist een ongeluk gebeurd. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf knooppunt Kleinpolderplein een kwartier. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En ook op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht sta je nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook Gemaal Oud en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun, een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten vertraging. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je nu 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Ronald Koers.

In de zomer van 1983 stond deze plaat hoog in de top 10 van de Nederlandse top 40. En bijzonder van deze plaat was dat deze single 3 versies van uitgebracht zijn. Met verschillende covers en andere tracks op de B-kant. We openen met Elton John en I'm Still Standing. Vrijdag 8 mei. Het is vandaag dag van de heftruckchauffeur. Het is internationale dag van het Rode Kruis. Het is Wereldezeldag. Het is ook draag geen sokkendag. En dit is misschien wel de leukste. Het is vandaag beloon jezelfdag.

We zijn er weer zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, dan zeg ik het smakelijk. Suey Lieve staat klaar met sluitje in je armen. Goedemiddag.

0: alles geloven wat ze zeggen. Want het is niet vrijdag, het is niet maandag, maar het is vrijdag. Je hoorde de Bengals hier bij Radio Ridderkerk.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Op meerdere plekken in Ridderkerk zijn de afgelopen weken nieuwe bijenhotels geplaatst. Daarmee komen er extra nestplekken voor wilde bijen en andere bestuivende insecten. En dit is hard nodig, want meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat inmiddels op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Bijenhotels staan verspreid in parken, bermen en andere groene gebieden. En volgens de gemeente helpen ze mee aan een betere leefomgeving voor insecten. En wilde bijen zijn belangrijk voor de verstuiving van bloemen en gewassen en steken vrijwel nooit. Alweer in het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze website www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

1973, Rob de Nijs. Ik neem je even mee terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op 8 mei? We beginnen in 1886. Dat is op de kop af 140 jaar geleden. Toen werd de eerste fles Coca-Cola verkocht. Nou, er zijn nog heel veel flessen daarna verkocht. En 24 jaar geleden, 2002, won Feyenoord de UEFA Cup door Borussia Dortmund in de finale met 3-2 te verslaan. En 46 jaar geleden, 1980, werd in het Nederlands stads- en streekvervoer de nationale strippenkaart ingevoerd. Ja, en als je dat ding nog kan herinneren, hè, die blauwe kaarten waar je in zo'n geel apparaatje moest stoppen, dan ben je oud. Helaas kan ik hem zelf ook nog herinneren. En 15 jaar geleden, 2011, won FC Twente voor de derde maal in de geschiedenis de KNVB-beker. En het won de finale van het toernooi met 3-2 van titelverdediger Ajax. Dan heb ik er nog eentje voor je. Wat gebeurde er op 8 maart, of op 8 mei? Nou, 8 mei 1970, en dat is 56 jaar geleden, kwam het album, Beatles-album uit Let It Be. En overigens, de grootste hit op het album was niet de titelsong, maar was track A op de laatste track op de A-kant. Het was een natuurlijk vinylplaat. En dat was Get Back.

0: it snap.
1: 4 jaar geleden deed ze met deze plaat mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat was niet zo'n daverend succes, want ze eindigde als 20ste namens Armenië. Maar daarna werd deze plaat echt een mega hit.
2: Regioagenda.
1: Ja, ik wil gewoon waar ik niet aan moet komen. Maar ik maak het verhaal nog even af. Had ze een mega hit in heel Europa en in Nederland kwam ze zelfs op een tweede plaats in de top 40. Nou, nu tijd voor de agenda. Vanavond staat er in een nieuwe reeks Serre zomeravondconcerten Big Band To Be onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 26 mei wordt in wijkcentrum Bonnes een bijeenkomst gehouden over het voorkomen van online oplichting. En tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over onder andere veilige wachtwoorden, het herkennen van verdachte berichten en het belang van updates. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en aanmelden kan via info@facetridderkerk.nl of telefonisch via 080 432 350. En op dinsdag 12 mei om 14:50 vindt de jaarlijkse kranslegging plaats bij het monument aan de Donkse Laan. Leerlingen van IKC De Driemaster zorgen de herdenking met muzikale begeleiding van muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. En tijdens deze bijeenkomst staan leerlingen van groep 8 samen met aanwezigen stil bij de gebeurtenissen van dinsdag 8 mei 1945. En dat was 3 dagen nadat de capitulatie van Nazi-Duitsland. Belangstellenden zijn welkom om de herdenking bij te wonen. Lastig bericht. Wil je huisjes van, nou, ik kan hem niet helemaal volgen? Begrijp ik helemaal. Surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of kijk in die app van ons. Download hem op jouw telefoon.

gingen terug in de tijd met Linda Ronstadt en It's So Easy to Fall in Love. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij is de zoon van voormalig voetballer Herman Morsing en groeide op in Wierden. Na zijn studie begon hij als freelance ontwerper voor tijdschriften zoals Oor, Autovisie en Hitkrant. En in 1992 wist hij een contract te bemachtigen als componist en auteur voor platenmaatschappij Polygram. Hij boekte successen met verschillende nummers die hij schreef, onder andere voor Romeo en Joël. Sinds 2019 is hij presentator van RTL Boulevard. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands. Eddie Zoe. Met zijn hit uit 2000. Hij is er bijna, maar nog niet helemaal.

0: Nationaal en ik hou van Hollands. Eddie Zoe met zijn eigen enige hit. Bijna. Ja, het was net niet helemaal. En daarvoor zijn we toebeland aan wat anders.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag is het in de regio Ridderkerk overwegend droog en geregeld zon. Al trekken er ook wel wat stapelwolken over. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond koelt het langzaam af en blijft het ook droog. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En later op de dag is een lokale bui niet uitgesloten. En de temperatuur morgen die komt uit rond de 18 graden. En ook zondag loopt licht wisselvallig met af en toe zon. Maar regionaal kan er echt wel wat regen vallen. Het wordt zondag zo'n 17 graden. En na het weekende blijft het voorlopig zachte lenteweer met geregeld ruimte voor zon. Nou, het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer surft dan even naar weerstationridderkerk.nl.

een van de vele hits van Ed Sheeran. Je hoorde Galway Girl hier in de Sandwich Express. En we gaan eens kijken wie zijn er allemaal jarig in showbizland. Ik heb niet zo'n hele lange lijst vandaag, dus we zijn er zo doorheen. 41 vandaag, Nikki Plessen. Nederlands modeontwerpster, actrice, presentatrice, model en onderneemster. 51 vandaag, Ruben Nicolai. Nederlands cabaretier en televisiepresentator. En eveneens 51 jaar geworden, Enrique Iglesias. Hij is natuurlijk Spaans zanger en zoon van... Heb ik er nog twee voor je. 68 lentes jong, Simone Kleinsma. Nederlands zangeres, actrice en presentatrice. En Darren Hayes, Australisch singer-songwriter. Hij wordt 54 vandaag. En hij is de zanger van Seven's Garden.

0: Vandaag feest bij Seven Garden. Je hoort ze nu met The Moon and Back.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Wethouder Kees van der Duinschoten heeft vorige week het officiële startschijn gegeven voor de werkzaamheden aan de oever bij Park Maasdonk. Vanuit het kraanschip loste hij een lading stenen voor de aanleg van een zogeheten steunberm in de rivier. Die steunberm moet ervoor zorgen dat de oeverconstructie stabiel blijft. En uit onderzoek bleek dat er maatregelen nodig waren om verzakkingen te voorkomen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2027. En daarna wordt ook opnieuw het gebied ingericht. Met onder meer ontmoetingsplekken en een deel van de oude boulders van de pier. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen? Surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.
1: Top 40 trio.
0: En het is zo zover, we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, in de Top 40 van week 19, 2006, want dat is als we 20 jaar terug in de tijd gaan, waren vijf nieuwe binnenkomers. En op nummer 24 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Bluff en Hemingway. We gaan hem luisteren vandaag, maar niet als eerste. Want de eerste platen die ik klaar heb staan is van Keen. En zij kwamen ook 20 jaar geleden nieuw in de Nederlandse top 40 binnen. Twee plaatsjes lager op nummer 26. Met die knijten van een hit Is It Any Wonder? En na deze hit gaan we kijken wat de top 3 van 20 jaar geleden was.

0: 20 jaar geleden kwamen ze binnen op nummer 26. Je hoorde Keen en Is It Any Wonder. En ik me kondig het al voor de plaat aan. Hier is de top 3 van week 19, 2006.
1: Nummer 3.

0: Top 40 trio.
1: Ja, het was zijn tweede week in de Nederlandse hitlijsten. En hij stoot toch gelijk door naar de eerste plaat. Jordan Marco Borsato, Vandaag is Rood. De tweede plaats was voor Shakira Wijsle Cliff-Jan. En de derde plaats was voor Juanes en La Camisa Nera. En ik zei het al, hij gaat binnenkomen. Of tenminste, hij gaat langskomen in de Top 40 trio. Want dit was de hoogste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden.

sluit de top 40 trio deze week af met muziek van eigen bodem. Je hoorde de Sheer en The Girl That Lost Her Mind. En hun kwamen 20 jaar geleden ook nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Dan heb ik nog even dit. Want als je eind volgende week vanwege de feestdagen op pad gaat, moet je rekening houden met flinke hinder op de A16. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tijdens twee weekenden gaat de hoofdrijbaan in beide richtingen dicht. En het verkeer wordt omgeleid onder meer via de A15, A4 en de A20. En bereid je vast voor, want de extra reistijd kan oplopen tot een uur. Nou, tot zover de Sandwich Express voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag is Hans Magiet uw gastheer. Ik ben de volgende week vrijdag weer. En tot aan het nieuws heb ik hier Mea voor je en All About The Money. Dag, een heel fijn weekend.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog ruim 5 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud ook nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlimmerkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: story of de vinyljaren non-stop.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story Of de vinyljaren met een selectie uit de Veronica Tipparade Top 30 van 17 april 1971.

0: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De tipparade.
1: Veronica's alarmschijf.

Beste luisteraars, het afgelopen uur heeft u geluisterd naar de non-stop uitzending van The Story of the Vinyljaren. En blijf vooral afgestemd op Radio Ridderkerk, want aan de andere kant van het nieuws kunt u nog een uur lang gaan genieten van een reguliere uitzending van The Story of...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Storyhof, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
8: Met dit keer de Storyhof de Nolans. En we beginnen met de eerste single uit het jaar 1972, Blackpool.

0: Dat was de eerste single van Nolans, Blackpool uit 1972. Maar dan al onder de naam The Singing Nolans. En het nummer werd geschreven door Jimmy Hill en Tommy Nolan. Ja, en voor de geschiedenis van de Nolans geef ik het woord aan Frank.
1: Ja, misschien aardig om te vertellen dat die Nolans een Brits-Ierse meidenband is die in 1974 in Blackpool werd opgericht. Nou, vandaar dat liedje. En oorspronkelijk bekend stond als die Nolan Sisters. Pa Tommy en mama Maureen, die ontmoeten elkaar in de jaren 30 in een Clary's Ballroom in Dublin en stichten een gezin. En door het gebrek aan werk in Rohanny werd het jonge gezin in 1962 gedwongen van Dublin naar Blackpool te verhuizen, waar ze in 1963 een familiezanggroep oprichtte, de Singing Nolans. De oorspronkelijke bezetting bestond uit de ouders en 7 van hun 8 kinderen. Het gezin trad op terwijl de 5 meisjes naar school gingen in Blackpool. En de Singing Nolans namen in 1972 het album op, de Singing Nolans, waarop de single Blackpool, Kees vertelde al even, een lied over de lokale voetbalclub Blackpool FC, die nog steeds wordt gespeeld op wedstrijddagen in Bloomfield Road. Waarvan akte?
2: I don't know why, but I do, is een lied geschreven door Paul Keaton en Bobby Charles en uitgevoerd door Clarence Frogman Henry. En Henry's, het was Henry's grote hit in de Billboard Hot 100 en bereikte in 1961 de 4e plaats. Bobby Vinden coverde het in 1972, maar dan als But I Do. En zijn versie bereikte de 82e plaats in de Billboard Hot 100. En de Nolan Sisters coverde het lied in 1974, maar zij hadden er geen hit mee.

But I Do uit 1974. En we gaan nu naar het jaar 1976. En daar staat op de lijst When You Are King. Het werd voor de Nolans geen hit, maar in 1961 was het al een grote hit geweest van de White Plains. Die hadden een hit mee in Nederland en in Engeland. En de White Plains was trouwens nog een voortzetting van de Flower Patman, die toen verdween. Maar van de ene op de andere dag werd de naam veranderd in de White Plains. Maar dit is dan de uitvoering van de Nolans When You Are King.

0: Ja, en ook dit blijft wel een mooi liedje. In 1973 waren de Singing Nolans geboekt om op eerste kerstdag te zingen in het Cliffs Hotel in Blackpool. En na hun optreden zat hun vader, Tommy Nolan, aan de bar. Toen zakenman Joe Lewis tegen Tommy zei dat hij wel erg geïnteresseerd was in Tommy's dochters. Maar dan moesten ze wel naar Londen verhuizen om te zingen in Lewis Club, die boven het New London Theater zat. Begin 1974 verhuisde de hele familie Nolan naar Londen om te werken in de London Rooms on Drury Lane. En daar veranderden de meisjes hun naam van de Singing Nolans in de Nolan Sisters. En ze maakten hun televisiedebuut in de tv-show van Cliff Richard. En de vaste gasten waren gedurende de hele reeks van seizoen 4 van It's Cliff Richard op BBC One.
1: Don't It Make My Brown Eyes Blue is een lied geschreven door Richard Lee en opgenomen door de Amerikaanse zangeres Crystal Gayle. Het werd in juni 1977 haar grootste hit en bereikte de tweede plaats in Canada, de vijfde plaats in Engeland en in Nederland bereikte het de elfde plaats in de top 40. Het lied is door vele artiesten gecoverd, waaronder de Nolan Sisters, maar die hadden hier ook geen succes mee.

0: Na de single uit 1974 op EMI, dat But I Do, die we hebben laten horen, brachten ze van 1975 tot 1977 nog een aantal singles uit op Target Records, maar die haalden de hitlijsten niet. Hun doorbraak in de hitlijsten kwam eigenlijk in 1978 met het coveralbum 20 Giant Hits on Target. Dat bereikte nummer 3 in het Verenigd Koninkrijk. En in dat jaar ondersteunden ze ook Engelbert Humperdinck tijdens een tournee door de Verenigde Staten. En Denise was de eerste die de groep verliet om een solo carrière na te streven.
1: Ja, we gaan het jaar 1979 en dan komen we tegen I'm in the Mood for Dancing. En dat bereikte in Ierland een tweede plaats, Engeland 3, België 4 en in Japan zelfs een eerste plaats. En in Nederland ook een tweede plaats. En dat was gelijk wel een flinke binnenkomer.

0: 1979 nam de groep deel aan het Britse selectiewedstrijd voor het Eurovisie Songfestival, A Song for Europe. Hun nummer, Harry My Honolulu Lover, werd voor de wedstrijd als favoriet beschouwd, maar eindigde uiteindelijk als vierde. En na hun contract met CBS-dochter Epic Records in 1979 beleefde de groep hun grootste commerciële succesperiode. In december 1979 brengt de groep het disco-achtige single I'm in the Mood for Dancing uit. Die hebben we net gehoord, dus we zijn met het verhaal en de muziek weer een beetje bij elkaar gekomen.
1: In 1980 brengen ze hun vijfde studioalbum Make a Waves uit. In Engeland bereikt het album de gouden status en bevatte vier singles die de top 20 bereikten. Wereldwijd werd het hun best verkochte album met meer dan 5 miljoen exemplaren. Het bereikte onder andere de eerste plaats in Nieuw-Zeeland, Japan en de tweede plaats in Zweden en Ierland. De eerste single, Don't Make Waves, van het album wordt uitgebracht in april 1980 en bereikte de 12e plaats in Engeland, de 5e in Ierland en ook nog een 30e plaats in België.

0: werd Coleen officieel lid.
1: Ja, en we gaan nog een paar nummers draaien van dat album, Making Waves. En dat is de volgende single, Got to Pull Myself Together. En dat bereikt een 8e plaats in Ierland en een 9e plaats in Engeland. En ook een 9e plaats in Japan. En in Nederland werd het slechts stip.

Cotterpool, Myself Together is de tweede single van het album Making Waves. En de volgende is Attention to Me, is de vierde en laatste single van het album dat wordt uitgebracht. Het wordt ook een hit, bereikte de vijfde plaats in Ierland, de negende in Engeland. En in Nederland was het eerst een Veronica Alarmschijf en bereikte uiteindelijk de zevende plaats in de top 40.

0: Ja, en dan hebben we nog Sexy Music, dat ook op Making Waves stond. Dat won de hoofdprijs op het Tokyo Music Festival van 1981. En ten tijde van het volgende album, Portrayed, in 1982, voegt Ann zich weer bij de groep. En dat betekent dat het daardoor weer een vijfkoppige formatie werd. En Kees, jij weet meer te vertellen over dat album en de song.
1: Ja, Chemistry, dat is een nummer dat geschreven is door Nicky Graham en door Robin Smith. Dat stond op het album Portrait in 1982 en dat bereikte in Engeland een 7e plaats. En in andere landen had het wat lage notering, maar het was best wel aardig succesvol. Het was wel trouwens een beetje een afsluiting van de belangrijke hits van deze groep, de Nolans, want daarna zou er weinig succes meer komen.

0: En in deze periode komt het compilatiealbum All Together in 1982 uit. Dat bereikt nog een 52e plaats in de Britse hitlijsten. Maar in 1983 werd hun single Dress to Kill uit de hitlijsten verwijderd vanwege beschuldigingen van manipulatie. De groep had de single uitgebracht met een gelimiteerde poster, exclusief voor die winkels die hitlijstverkopen registreerden. Later dat jaar verliet Linda de groep om een solocarrière na te streven en in die tijd kreeg zij de bijnaam Naughty Nolan vanwege gewaagde publiciteitsfoto's. De resulterende vierkoppige formatie van Bernie, Ann, Maureen en Colleen bleef stabiel tot 1994.
1: In 1981 brengt de Jong en Moody Band het lied Don't Do That op single uit. Het bereikt de 63e plaats in de Britse hitlijsten. Colleen en Linda Nolan worden vermeld als zangeressen, maar in de video zijn Colleen, Linda, Maureen en Bernie Nolan te zien. De Jonge Moody Band was een Britse bluesrock band die actief waren eind jaren 70, begin jaren 80 onder leiding van Status Quo, medeschrijver Bob Young en Whitesnake gitarist Mickey Moody. En op hun single van Do That speelt ook Lenny van Motorhead en drummer Cozy Powell mee.

0: Mind, dat Don't Do That. Dat was een lekker tussendoortje met de Young and Moody Band en de Nolans. Maar het coveralbum Girls Just Wanna Have Fun, dat in 84 wordt uitgebracht op Tower Bell Records, dat bereikt toch nog weer een 39e plaats. En in 86 brengt de Nolans de LP Tenderly uit, een album met standards. En in 1991 tekent de groep een contract met Taichiku Records. Ik weet niet zeker of ik het Japans goed uitspreek, maar het klinkt aardig. Om een reeks album op te nemen met covers van populaire Japanse liedjes in het Engels. De Nolans werden de eerste Britse groep die de 33e Japan Record Prijs voor planning won voor hun coveralbums.
1: Ja, en wij gaan naar het jaar 1986 en dan wordt het nummer Let's Spend the Night Together uitgebracht. Het is niet hetzelfde lied als van de Rolling Stones, maar ze hebben een eigen tekst opgemaakt. Het nummer werd geschreven door Ken Berry, maar het bereikt geen enkele notering.

0: Colleen, die in 1990 met artiest Shane Ritchie was getrouwd, verliet de groep in 1994. In 1995 vertrok de langdurige liedzangeres Bernie om een acteercarrière na te streven. Anne en Maureen die gingen verder als duo-versie van de Nolans. Maar dan wordt in 2005 de groep ontbonden nadat Maureen Nolan 31 jaar lang onafgebroken lid is geweest. Maar de Nolans herenigen zich als vijftal en Bernie, Colleen, Linda en Maureen voor wat eenmalige optredens die werden uitgezonden op 17 december 2005. En opnieuw op 9 augustus 2007. Maar zelf verwierpen ze elk vooruitzicht op een volledige reunie op korte termijn.
1: En Frank, jij vertelde net dat ze in begin 90 zeer populair waren in Japan.
0: Ja.
1: En dat ze die liedjes, Japanse liedjes veranderen of in het Engels zongen. Een van liedjes is Rock and Rolling Idol. En dat werd alleen in Japan uitgebracht. En is geschreven door Yasuki Akimoto en Kayoe Tsuzumi. En de Engelse tekst is van Bernie Nolan. En het album bereikte 10e plaats in 91 en werd alleen in Japan uitgebracht en bereikte toen de 88e plaats.

0: Ja, en de Nolans kondigden in juni 2009 aan dat ze weer bij elkaar zouden komen voor een tournee door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vier leden, Colleen, Bernie, Linda en Maureen, namen deel aan de tournee in oktober en november 2009. De twee andere zussen, Anne en Denise, waren er niet bij.
1: Ja, en in 1932 werd alleen in Japan deze single uitgebracht, Mother Earth. Stond ook op het album The Hottest Place on Earth in 1992. En ook dat album werd ook alleen in Japan uitgebracht. Het is zowel de single als het album is geen succes. Het nummer werd geschreven door Kazuki Matsuki.

0: Ja, de Nolans brachten op 28 september 2009 nog een nieuw album uit. I'm in the Mood Again. Daar gaan we zo meteen nog iets meer over zeggen. En in september 2012 werd een afscheidstournee aangekondigd. Maar op 28 oktober van dit jaar werd bekendgemaakt dat die afscheidstournee van 2013 was uitgesteld vanwege de terugkeer van Bernie's borstkanker. Begin 2013 wordt die tournee volledig geannuleerd en Bernie Nolan overleed op 4 juli 2013 aan uitgezaaide kanker, helaas.
1: We gaan even terug naar 2005, Frank, als je het goed vindt. Want dan wordt het lied Take Me All op single uitgebracht en komt van het coveralbum The Nolan Sings Momo. En wordt alleen in Japan uitgebracht. Het is een heropname van de coveralbum Playback Part 2 uit 1991. En het is ter ere van de 25-jarige jubileum van het afscheid van de Japanse idol Momo Yamaguchi. Alle songteksten zijn geschreven door Cliff Scott, Tess Dyer en Shibichi Tokura.

0: Ja, in februari 2020 werd aangekondigd dat de groep zou verschijnen in een nieuwe tv-serie voor Quest Red, die Nolan's Go Cruising. In de eerste serie trad de band voor het eerst op in meer dan 10 jaar. Een tweede serie werd bevestigd met de terugkeer van oorspronkelijk lid Denise Nolan, die voor het eerst in meer dan 40 jaar weer met de band zou optreden. In januari 2025 werd Linda Nolan opgenomen in het Blackpool Victoria Hospital met een dubbele longontsteking. Ze raakte in coma en overleed op de ochtend van 15 januari op een 65-jarige leeftijd. En daarmee denken wij dat het verhaal van de Nolan Sisters wel is gedaan.
1: Ja, we gaan nu afsluiten met Eternal Flame. Dat is een oud nummer van de Bangles en dat was geschreven door Susan Hoffs en Tom Kelly. Ook de Nolans nemen het op, maar zonder succes. Het stond wel op dat album dat in 2009 uitgebracht was, I'm in the Mood Again, en dat een 22e plaats bereikte in de Engelse albumlijst. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en volgende week is er weer een nieuw aflevering van ons programma The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij Barendrecht is een wolf gesignaleerd. Het is voor het eerst in onze regio dat het dier zo dicht bij de stad is gezien. De wolf werd in april al gesignaleerd, maar de provincie heeft het nu pas bekendgemaakt. Het beest werd gezien bij de Keelweg aan de zuidkant van Barendrecht, niet ver van de Oude Maas. De provincie meldt dat het waarschijnlijk om een zwervende wolf ging die op zoek was naar een nieuw leefgebied. De wolf is waarschijnlijk vanuit het zuiden onze regio binnengekomen langs de A29 en waar het roofdier zich nu bevindt is niet bekend. In 2024 werd er een wolf gezien bij Arkel, was toen een krantenbezorger die het dier zag op de Argachterdijk bij Arkel. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne onderschept. Omdat het schip uit Sierra Leone kwam, wordt vermoed dat Bolle Jos erachter zit, de in Nederland veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers. Die zit in Sierra Leone en geniet daar bescherming van de regering, omdat hij een relatie heeft met de dochter van de president. Bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen zijn 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. Een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid gaat Spelen bij Belen heten. Dat meldt het bedrijf Larendal dat het pretpark onlangs heeft gekocht. Spelen bij Belen verwijst naar zakenman Wim Belen, de man achter Larendal. Hij zegt dat hij van het pretpark, dat van Henny van der Most was, een levendige recreatiezone wil maken. En Belen kreeg het nooit geopende pretpark 2 weken geleden in handen toen het werd geveild. Er mag weer worden gezwommen in het Rotterdamse natuurzwembad Kralinger S. In 2023 werd daar een zwemverbod ingesteld omdat er te veel PFAS in het water zat. Maar die kankerverwekkende stof is er inmiddels uitgefilterd en de PFAS-concentraties zitten nu ruim onder de risicowaarde. Het natuurzwembad Kralinger S zit vlakbij het voormalige DWL-terrein en de Erasmus Universiteit. En dan nog het weer. Af en toe zon vanavond. De temperatuur die daalt naar een graad of 10. Morgen dan wordt het een zonnige en droge dag met weinig wind. En het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een indicie en een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal natuurlijk weer van harte welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk en Atos RTV. Ja.

Zit u nog op de stoel? Nee, natuurlijk niet, want je bent lekker aan het bewegen in je huiskamer of waar dat je nou ook naar dit programma zit te luisteren. Nogmaals, fijn dat je bent afgestemd. Je hoorde Dustin Lynch en The Getaway Car. Dit is Josh McKay. Sitting

Sitting in Neutral was dat van John McKay. Ja, je hoort ze misschien niet altijd even voorbij komen overal, maar daar zijn dit soort programma's voor.

Aldus Russell Dickerson, Two Limes and Two Coronas. Ja, het moet altijd over drinken gaan, hè? Beetje, ja, soms wel een beetje, maar vooral ook over de liefde. Maar ook over deze. Hier is Tucker Westmore. Pas op, in de zon.

Sunburn, want zo heette dat nummer van Tucker Westmore. Ja, Marshmallow en Thomas Redd hebben ook een nummer gemaakt. Draaien ze van deze tijd, hè? Hier is Where We Go.

Where We Go van Marshmello en Thomas Rhett. Waren dat hartstikke leuke, leuke video die er ook bij zit. Hier zijn Willie Paik en The Bush Friends.

Dat weet je natuurlijk maar nooit. Voor twee dozijn rozen, tja. Ik weet niet of het uitmaakt. Het is wel lief. Hier is Save a Little Love.

Two Friends, Dustin Lynch en Jessica Bio en Save a Little Love. Brian Kelly is de volgende die we gaan draaien. Het is inmiddels zo'n 23, 24 minuutjes in het programma.

Dat klopt ook wel, als je weet waar de keys zijn. 93 in the keys was dat van Brian Kelly. Breland is de volgende die we gaan draaien in het programma. Het is rond de klok van 9:30 geworden als je luistert.

You can find me in my truck, was dat van Breland. Leuk dat je hebt afgestemd op het programma Country Style. We draaien elke vrijdagavond live bij de studio's van RTV Ridderkerk. We draaien elke zondag dit programma in de herhaling op de zondag, zei ik al, bij RTV Ridderkerk. Smiddags tussen 4 en 5. En bij de collega's van Atos RTV kun je dit Country Style beluisteren vanaf 2 uur op de donderdagmiddag, kortom. Je kunt er bijna niet omheen, toch? Ja, een beetje wel, hè? Ja, soms wel. Maar zeker niet altijd. Two Friends, samen met Chris Lane. And Under the Table.

Two Friends en Chris Lane, Under the Table. Yeah. Deze man heeft een mooie naam. J-Bo. En Run This

Zoals je weet gaat elke muzieksoort die verandert in de loop van de tijd. En gaat het naar deze kant op met de countrymuziek? Ik weet het niet. We zullen het zien. Hè? Blijf vooral luisteren. Hier is Jalen Wider en My Favorite Call.

Dat is toch mooi als iemand dat tegen je zegt. Hè? You are my favorite call. Ja, dat is altijd heel erg goed. Dus Joe Hermes. That country.

om het maar eens een keer het heel anders te doen. Kyle Clark, dat is de volgende die we gaan draaien. Het is inmiddels kwart voor geworden. Voor de liefhebbers van de zon.

Sommige mensen vinden het heerlijk in de zon en anderen vinden het stukken minder. Blame it on the sun. Daar kun je allebei de kanten mee op. Hè. De volgende is weer wat specifieker. Hier is Fillmore en Made for the Summer.

We got it made for the summer, was dat van Fillmore. Ja, de tijd van het jaar is er weer een klein beetje voor, hè? Ja. Hier is Jake Slayton. Ik ben benieuwd waar dit over gaat. Dit is Trouble.

Dat bedoelt hij dus. We maken er een bende van. We Make a Little Trouble was dat van Jake Slayton. Kurt Stevens. We zitten in de warme tijd. Hier zijn Warmer Days. They'll be

Yes, I know. The Warmer Days van Kurt Stevens. En de laatste plaat is deze. Kyle Clark. Over vakantie gesproken. Hier is Florida on my mind.

Buck Owens en zijn Buckaroos die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Het nummer heet 7 Come 11. Dankjewel voor het luisteren voor de uitzendingen van vandaag. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, is het tijd voor Jazz and Easy van Veer de Vogel. Luister je op de zondagmiddag ook weer naar RTV Ridderkerk, naar de herhaling van dit programma, is het tijd voor Trossen Los, het non-stop country programma. Dat draait hier van 5 tot 6 uur. En op de donderdag na de klok van 4 is het tijd voor de swingende hitmiddag, als je bent afgestemd op de collega's van Atos RTV. Nogmaals dank en tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een Brit van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
5: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er een Noordzee Jazz uitzending weer eens van maken. Het komt steeds dichterbij. 10, 11 en 12 juli in Rotterdam. En we gaan lekker een beetje voorbeschouwen. We gaan even wat namen langs laten komen van artiesten. Bekende artiesten, maar ook wat minder bekende. Altijd leuk om een beetje voor te beschouwen. En daar hoort een lekker bier bij. En dat kan deze week niet anders zijn dan het beste bier van Nederland. Afgelopen week verkozen na de 12e editie van de Dutch Beer Challenge. En dit jaar is het beste bier van Nederland een jaar lang. Een bier van Muifelbrouwerij, I Spy Double Rye, een heerlijke roggebok en een prachtig mooi bier. En een terecht een mooie prijs voor deze brouwerij uit Os. Lekker bier ook voor wat later op de avond met lekkere jazz erbij. En zoals ik zei, we beginnen met allerlei artiesten die op het Noordzee Jazz staan. Zoals ook de Spaanse bassist Vincent Garcia. En hij heeft een prachtig nummer gemaakt met Ensaladilla Rusa.

Vincent Garcia uit Spanje, heerlijke bassist. En we gaan hem eens aanschouwen. Een jong talent staat op 10 juli vrijdag in de Congo. Dat is die zaal, eigenlijk een hele grote tent waar altijd van dit soort swingend muziek is. Dus dat wordt, ja, wat ik al zei, genieten. Wat ook interessant is, iemand die ik nog niet heel goed kende als artiest dan. Niet persoonlijk uiteraard, maar dat is Asaf Avidan. Een Israëlische singer-songwriter die ook naar het Noordse Jazz komt en ja, een beetje aparte muziek maakt. We gaan er eens naar luisteren. I Don't Know When.

Asif Avridan uit Israël. 46 jaar is hij en ik had u al voorspeld. Het is een beetje aparte muziek, maar het is ook wel weer grappig. Het past wel weer op het Noordzee Jazz, waar altijd dit soort jonge talenten, nieuwe talenten naar voren komen. Gelukkig komt er ook weer een ouwetje. Nou ja, ouwetje, 41 jaar is ze pas. Maar ze heeft al vele malen op het Noordzee Jazz gestaan. Ik heb het over Esperanza Spalding, bassiste, zangeres. Geweldige zangeres. En we gaan naar een ouwetje van haar luisteren uit 2012, de Radio Song.

van houden. Ik hou ervan. Esperanza Spalding, heerlijke muziek. Moeilijke muziek, moeilijke jazz, maar wel prachtig mooi en fijn om naar te luisteren. Ze komt gelukkig weer naar Rotterdam, naar het Noordse Jazz. En wie daar voor het eerst ook komt, is Dua Saleh. Ik had er nog nooit van gehoord. Ze is ook nog hartstikke jong. Komt uit Soedan, maar is inmiddels een Amerikaanse. Ja, zit een beetje op het gebied van spoken word en dat soort dingen. Maar ook een beetje R&B. Nou, we gaan eens lekker naar te luisteren met het nummer I Do.

En dat was Dua Saleh uit Soedan. We gaan eens naar haar kijken op het Noordje Jazz in Rotterdam. Naar wie we zeker ook gaan kijken is John Legend. Hij komt weer terug naar Rotterdam. Tot mijn verbazing, want deze week is ook het blokkerschema, zoals dat heet, bekend geworden. Waarbij je kunt zien in welke zaal wie speelt en waar en wanneer. Tot mijn verbazing staat John Legend niet in de Grote Naal, maar in de Maas, zeg maar de oude Ahoy Hall. Maar dat is ook wel weer interessant, want hij gaat alleen solo met piano en zang spelen, dus zonder band. Dus dat gaat volgens mij een heel mooi optreden worden. Ik heb iets gevonden wat ook alleen John Legend op de piano doet en dat heet Nervous.

John Legend, hij komt terug naar Rotterdam met alleen zijn vleugelpiano of welk ander toetseninstrument hij dan ook bij zich heeft. Maar in ieder geval zonder band gaat hij daar lekker solo optreden. Dat wordt mooi. Ja, wie ook naar het Nordic Jazz komt is Jebba. Dat zegt u misschien helemaal niks. Ze is ook nog hartstikke jong, 31 jaar, Amerikaanse zangeres. Maar ze heeft toch al onder andere samengewerkt met Ed Sheeran, met Mark Ronson, met Sam Smith. En ook met Robert Clasper, niet te vergeten als het gaat om de jazz. En ja, het is een bijzondere dame. We gaan eens naar de luisteren met All Right.

Jebba, ik ga vertellen hoe het geweest is in Rotterdam. Als ik na dat Noordzee Jazz Festival haar misschien nog wel eens een keer ga draaien, maar misschien ook niet. We gaan naar Marcus Miller. We hebben het over jazz. Marcus Miller is een man die, een bassist natuurlijk, een groot bassist, maar ook een producer. Maar ook een man die al op 6 albums van Miles Davis heeft meegespeeld. En ook heel veel albums van Miles Davis heeft geproduceerd. Kortom, een echte grootheid in de jazz. En hij komt naar het Noordzee Jazz voor de zoveelste keer. Daar heeft hij natuurlijk al heel vaak gestaan. En op het Noordzee Jazz gaat hij presenteren We Want Miles. Dat is een concert dat hij doet heel de wereld over. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Miles Davis. En hij komt met allemaal artiesten die ook met Miles hebben samengespeeld. En gaat allemaal nummers van Miles Davis spelen. Nou, kortom, dat wordt genieten. Helaas heb ik daar nog niks van, want er is ook nog geen album van. Maar ik heb wel een heel mooi nummer van Marcus Miller samen met Corinne Bailey Rae. En dat heet Free.

Marcus Miller met Kareem Bailey Ray. Heerlijk nummer, Free. En ja, Marcus Miller komt dus naar het Noordje Jazz met zijn Miles Davis project. Dat wordt mooi. Wat ook heel mooi gaat worden is het feit dat John Batiste weer naar het Noordje Jazz komt. Hij staat vrijdag 10 juli op het grote podium van de Naarl. En dan is het een uurtje pauze en dan komt hij weer terug op de Naal, op het grote podium, samen met The Roots. Dus dat wordt een heel ander concert. Dus hij geeft eigenlijk twee concerten achter elkaar. En op zaterdag 11 juli, de dag daarna, staat Thundercat, die gekke bassist, op het podium van de Maas. Maar John Batiste en Thundercat hebben ooit ook wel samengespeeld. Dus het zou zomaar kunnen dat ze misschien in Rotterdam ook nog wel eventjes samen op het podium staan. Dat hoop ik dan maar. Wij hebben in ieder geval een heerlijke oude opname uit de Late Show van Stephen Colbert. En we gaan daar naar luisteren. Them Changes. Thank you.

Altijd leuk, twee grote talenten naast elkaar. John Batiste en Thundercat, die komen dus allebei naar het Noordje Jazz. En hopelijk staan ze ook nog even samen op het podium. We gaan het allemaal zien. We gaan ook zien of Adrian Young, een Amerikaanse bassist die ook allerlei composities maakte. Ja, ook weer een jong talent. Die komt voor het eerst naar Rotterdam. Ik ben erg benieuwd naar deze man. Hij zit een beetje op het genre van de nieuwe jazz. Hij heeft zelfs een eigen platenlabel en dat heet Jazz is Dead. Nou ja, dan durf je wel wat te zeggen natuurlijk. Hij komt naar Ahoy met een vijfkoppig live ensemble met een zangeres erbij. En dat moet dan allemaal een beetje kosmische soul heten. Hypnotische jazz, psychedelische jazz. Nou ja, we gaan het zien. We gaan er nu in ieder geval even naar luisteren met zijn nummer Port Shoot.

Ja, zoals ik al zei, het is een beetje nieuw, het is een beetje psychedelisch, het is apart. We gaan maar eens kijken hoe dat live er gaat uitzien en hoe dat klinkt. We gaan ook naar Hiatus Coyote, een Australische band. Een beetje jazz, een beetje funk, alles door elkaar. Het klinkt apart. We gaan naar ze luisteren met Fingerprints.

Ja, we zijn lekker aan het voorbereiden op het Noordzee Jazz van 10, 11 en 12 juli komende zomer in Rotterdam. En ja, wie daar ook naartoe komt is de Canadese jazzpianiste Chris Davis. Ze komt samen met haar trio, bas en drum uiteraard. En zij zelf improviserend op de piano. Het is een groot talent en ik ga er zeker naar kijken. En we gaan er nu naar luisteren met Lost in Geneva.

Ja, mooie muziek van Chris Davis en haar trio. Drie komen ook naar Rotterdam. Net als Patricia Brennan met haar septet. Zij is een virtuoos op de vibrafoon. Een soort elektronisch xylofoon. En daar gaan we nog een minuutje op 5-6 naar luisteren. Tot het eind van deze uitzending van Jazz in Easy. Het was een heerlijke vooruitblik wat mij betreft op het komende Noordje Jazz in Rotterdam. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob nummer 1 voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En wel trusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Straks Oud en Nachtbalt on your one and only radio SLOR with your host Tim van Veen.
2: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
3: Ja, beste luisteraars, een heel fijne avond gewenst hier vanuit Studio 3 van RTV Ridderkerk. Nog wel in de oude studio, maar de nieuwe schijnt er zeer binnenkort aan te komen. En dan een andere locatie natuurlijk. Straks als dan was dat hier vanavond met sfeervolle, gevoelige en zoals gezegd elektronische klanken. En dan gaan we vanavond heerlijk voor zitten. En misschien wel liggen, koptelefoon op en ik zal u heel weinig storen. Geniet mee, RTV Ridderkerk, straks als de nacht valt.

dromerige klanken van Amethystium die overspoelen ons vanavond in Straks als de nacht valt. Hij heeft het over autumn, de herfst. Nou, ik moet er niet aan denken. Nee, geef mij de zomer maar. Dat zou ik er. Dit is Kerani vanavond in Straks als de nacht valt. U maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

Ja, majestueuze klanken van Evangelos Papathanasiou, oftewel Vangelis. En dat was natuurlijk Chariots of Fire, 1981, 45 jaar oud. Deze klanken van Vangelis.

Ja, muziek van heel ver Nieuw-Zeeland. Dit was Jim Ottaway met When Eternity Touches Time. U luistert nog steeds naar Straks als de nacht valt hier bij RTV Ridderkerk.

zo kreeg u vanavond weer voldoende gelegenheid om beelden te maken bij gedraaide klanken. En dat deed u maar wat graag, denk ik. We gaan eruit zo direct met nieuwe klanken en oude klanken door elkaar. Ik zeg u tot volgende week. We hebben nog net 7 minuten te gaan. En dan gaat het klokje van gehoorzaamheid alweer klinken. Ik zeg u tot dan. Tot nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Straks als de nacht valt, RTV Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïnse drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn.